0: De DJ's.
1: See you free. See you free.

0: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: T-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

allemaal dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: T-O-S.
1: In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: T-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving...

beving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog, met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: T-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
1: Dit is Plus Radio. Het is nu 7 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. In Japan is een aardbeving met een kracht van 5,9 geregistreerd die sterk te voelen zou zijn geweest in Tokio.

0: In meerdere plaatsen raakten mensen gewond, onder meer in Saitama en Kawasaki. Er zou geen tsunami-gevaar zijn. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki. In Tokio sprong een waterleiding, mogelijk door de beving. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan optreden. In Mexico is gouverneur Rubén Rochamoya van Sinaloa opnieuw opgestapt, een dag na zijn onverwachte terugkeer. Hij vraagt het parlement om voor onbepaalde tijd zijn taken neer te leggen. President Claudia Sheinbaum bekritiseerde hem scherp, zonder hem bij naam te noemen. Justitie in de VS verdenkt hem en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. Rochamoya ontkent alle beschuldigingen. Kazachstan worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. De partij van president Tokayev geldt als favoriet, wat zijn greep op het land verder kan versterken. Tokayev regeert sinds 2019 en liet eerder dit jaar de grondwet aanpassen, waardoor hij langer kan aanblijven. Internationale waarnemers wijzen al jaren op beperkte politieke vrijheid en een zwakke oppositie in het land. De autoriteiten benadrukken dat de verkiezingen volgens hen transparant verlopen. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde en zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
1: Goedemorgen. Dit is Plus Radio.

En ik mag u om bijna 7 minuten over de klok van 7 van harte welkom heten bij een KNKO-verse aflevering van Plus Radio. En dat allemaal weer tot het tijd zijn van 12 uur. Fijn en gezellig dat u alweer de moeite heeft genomen om af te stemmen op Plus Radio. En dan heet u 5 uur lang muziek en informatie. En in het eerste van die 5 uren uiteraard weer Nederlandstalige klanken. En dat vanochtend alweer voor de 2153ste maal. Nou, het zonnetje kwam op vanochtend om 7:05. Het gaat om 13 minuten voor de klok vanavond weer onder. Laten we hopen dat we hem weer lang bij ons mogen hebben op deze zondag. De ene laatste alweer van de maand augustus. Braderieënfeesten zitten er weer bijna op. En vanaf morgen dan natuurlijk de slotweek. En dat wordt altijd afgesloten in Naaldwijk. En dan zijn de vakanties in onze regio, wat betreft de basisscholen, weer voorbij.

Ja, straks natuurlijk ook weer onze dialectplaat even na half acht. En ook onze artiesten van de week, Vicky Leandros. En waarom Vicky? Omdat ze jarig is, haar verjaardag viert. Maar ook een aantal liedjes in de Nederlandse taal heeft gemaakt. En die wil ik u ook graag laten horen. Ook wil ik u laten horen een mooi nummer van Thomas Bergen. Geloof in je dromen.

0: Dat was Liesbeth Lies met alweer een liedje van zo'n 60 jaar geleden. Getiteld Zonder Liefde. Fijn, gezellig dat u erbij bent. Hier is Stef Bos.
1: Gelouterd sta je bovenop de berg. Dichter bij jezelf dan jij ooit was. Niet bang meer voor de leegte. Niet bang meer om te breken. Al zijn wij ook gemaakt van glas.

jezelf dan jij ooit was. Niet bang meer voor de leegte, niet bang meer om te breken, al zijn wij ook gemaakt van glas.

In Mexico is gouverneur Rubén Rochamoya van Sinaloa opnieuw opgestapt, een dag na zijn onverwachte terugkeer. In Kazachstan worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. De partij van president Tokayev geldt als favoriet. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. Het weer: in het noordoosten nog een bui, in het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon, in het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Noord, Zuid, Oost, West. Hier is het toch het best.
1: Plus Radio.
2: En voor mijn wekelijkse dierlijksplaat gaan we naar, luisteren naar een nummer van Frits Rademacher, die de mijnwerken bezingt.

Ja, Vigili Ambros, 8:08. Blijft een prachtige zangeres met een heel mooi repertoire. Sta vandaag even stil bij de geboortedag van haar. Een artieste met een stem die je meteen herkent. En ze behoort tot de grote internationale namen van de Europese muziek. Haar carrière omspant inmiddels meer dan een half eeuw. Ze werd geboren als Vasiliki Papantinazou. Haar geboorteplaats ligt op het Griekse eiland Corfu. En al jong verhuisde ze met haar familie naar Duitsland. En daar begon de basis van haar latere wereldcarrière. Haar vader, Leo Leandros, speelde daarin een hele belangrijke rol. Want hij was zelf zanger, componist en producer. En met zijn steun ontwikkelde Vicky haar stem en repertoire. Ze kreeg zang, gitaar en podiumervaring mee vanaf jonge leeftijd. En in 1965 verscheen haar eerste single in Duitsland. En daarmee liet ze meteen gelijk horen dat ze meer was dan een tienerzangeres. De toon voor een lange loopbaan was gezet. Haar internationale doorbraak kwam via het Eurovisie Songfestival. In 1967 vertegenwoordigde zij Luxemburg met L'amour est bleu. Ze eindigde als vierde, maar de lied groeide uit tot een wereldhit. En de naam Vicky Leandros was ineens overal te horen. Vicky die zong niet alleen in het Duits en Grieks, ze nam ook liedjes op in het Frans, Engels, Spaans en Italiaans. Zelfs in Japan wist ze het publiek te bereiken. En juist die talenrijkdom maakte haar tot een echte internationale artieste. In 1972 keerde ze terug naar het Eurovisie Songfestival en opnieuw kwam ze uit voor Luxemburg. En dit keer zong ze het dramatische en meeslepende Après-toi. En die avond in Edinburgh werd een hoogtepunt in haar leven. En met Après-toi won Vicky Leandros het festival overtuigend. Het lied werd daarna in vele landen een groot succes. Na haar Songfestivalzegen bleef Vicky Leandros internationaal scoren. In Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en Griekenland was ze geliefd. En ook in Canada en Japan bouwden ze een trouwe aanhang op. Haar platen verschenen in vele vertalingen en uitvoeringen. Vicky Leandros was nooit gebonden aan één stijl. Ze zong chansons, slagen, popliedjes en grote orkestrale ballads. In elk genre bleef haar voordracht zorgvuldig en muzikaal. En ze maakte van een lied vaak een klein verhaal. Haar repertoire spreekt vaak over liefde, afscheid en verlangen.

Haar optreden stonden bekend om klasse en professionaliteit en ze beheerste het podium zonder overdreven gebaren. Voor radioliefhebbers is haar muziek vaak pure herkenning. Een intro van Après-toi is genoeg om terug te gaan in de tijd. Vicky Leandros behoort tot artiesten die generaties verbinden. Ouders, kinderen en grootouders kennen vaak dezelfde melodieën. En op haar geboortedag is het mooi om er even bij stil te staan. Niet alleen bij de zangeres, maar ook bij de muzikale erfenis. Vicky Leandros gaf Europa liedjes die blijven klinken. En precies daarom verdient zij vandaag de dag die aandacht. Van Corfu naar Hamburg, van Luxemburg naar de wereld. Haar levensweg leest als een muzikaal reisverhaal. Vicky Leandros. Nu het mooie lied Verloren zijn wij niet.

0: Dit is Plus Radio. Het is nu 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde en zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. Er werd volgens Syrië een burgervoertuig geraakt en daarmee is de aanval een schending.

0: van de Syrische soevereiniteit. Het Israëlische leger zegt dat het een terroristisch doelwit aanviel dat een aanslag voorbereidde. Het is al de tweede Israëlische aanval op Syrië deze week. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Ook de uitgever en een Midden-Oosten-journalist van de krant kregen de zak. Stars and Stripes wordt deels door Defensie gefinancierd, maar is wettelijk redactioneel onafhankelijk. De Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. In totaal ging het om meer dan 1000 transacties, blijkt uit een financiële verklaring. Dat roept vragen op over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president invloed heeft op bedrijven waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling. Trump deed vorig jaar ruim 21.000 transacties. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
1: Goedemorgen. Dit is Plus Radio.

vijf minuutjes over de klok van achten. Het is natuurlijk de luisteraars die later hebben afgestemd ook weer van harte welkom. Als u naar het eerste uur geluisterd heeft, dan hoop ik ook weer dat u met plezier en genoten heeft van de klanken die je hebt mogen uitzoeken. Ik kreeg nog een mooi mailtje van...

Leni De Vos. Ze zegt, goedemorgen Ton. Na een van het mooist gezongen lied van Benny Nijman kom je met Vicky Leandros. Wat een geweldige keus. Voor deze tijd een vergeten artieste, een heel moeilijke tekst en zo goed gezongen. Daar kunnen nog velen een voorbeeld aan nemen. Dankjewel dat je haar in het voetlicht hebt gezet. Ook ik was haar vergeten. Een fijne uitzending Ton en een fijne zondag. Nou Leni, dankjewel voor je mooie woorden. Moet je zeggen, ik ben er meerdere keren erbij mogen zijn bij opnames van Eén van Acht, toen de tijd met Mies Bouwman. En een jaarbeurs in de zaal heb ik ook haar een keertje gezien. Dus ik zat toen helemaal lekker vooraan. Ik heb nog mooie foto's daarvan genomen toen Vicky Leandros daar optrad. Ik zie haar nog staan in zo'n mooie zwarte lange jurk met een mooie krans van bloemen om haar nek. Was bijzonder mooi om haar te zien en de liedjes te horen. Vicky Leandros terecht, ja, vanochtend een keertje in het zonnetje gezet. Want vandaag viert ook haar verjaardag. En over Utrecht gesproken, ik zie net ook weer dat mijn lieve nichtje Lisette weer meeluistert. Want zij komt uit Utrecht. En ik wens haar natuurlijk ook een fijne zondag toe. En ze gaat lekker eventjes sporten zo dadelijk. Goed, instrumentale klanken, dat is wat er op het menu staat. Zoals deze van Raymond Lefevre en L'Important, c'est la rose.

En het waren om 7:15 de klanken van Helmoet Zacharias. Dopen uit Amsterdam. Fijn, gezellig dat u weer meeluistert op deze zondagochtend, de 23e augustus. Ja, misschien nog een leuk idee de komende week naar Diergaarde Blijdorp te gaan. Altijd boeiend om te kijken naar alles wat daar leeft. Al het groen, alle beesten. Altijd mooi om te zien. Blijdorp is elke dag geopend van 9:00 ochtends tot 6:00 avonds. En tot en met komende zaterdag is ook de zaterdag extra lang open tot 9:00. Er is trouwens ook een hyena-pup geboren in Blijdorp. En met 4 weken oud en onder toeziend oog van moeder Kaidi

gaat de hyenapup steeds vaker op onderzoek uit. En het is leuk te weten dat een hyenapup pas na een half jaar dezelfde vlekken gaat krijgen als hun ouders. Heel bijzonder. Maar u kunt het allemaal zien in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.

De heerlijke klanken van het Panorama Sound Orchestra met Norwegian Wood. Zit u aan het ontbijt? Uiteraard een heel smakelijk eten toegewenst. Zelf net eventjes weer een kopje thee ingeschonken. Ja, iedereen weer blij wat het water betreft. Het Hoogheemraadschap van Delfland die heeft het verbod op het gebruik van oppervlakte water tijdelijk op. De glastuinen, sportclubs en inwoners die mogen weer water uit de sloten halen, vaarten en grachten. De versoepeling geldt tot en met komende woensdag.

Het orkest van de Anthony Ventura met Het Morning is Broken. De Song from Ocarina. Daarmee gaan we op naar het overzichtje van het weer. En dat zijn de klanken van Diego Morena en Jean-Philippe Audin.

Vanochtend is er veel bewolking met in het noordoosten nog af en toe een bui. In het zuiden breekt de zon al door. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is matig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kan een enkele bui ontstaan. De temperaturen lopen uiteen van 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten, bij een matige noordwestenwind. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Er is weinig wind, al blijft die aan de kust matig uit het noorden. Komende nacht is het op de meeste plaatsen droog, al kan in het noordwestelijk kustgebied een lichte bui vallen. Lokaal ontstaat mist. De minima variëren van 13 graden aan de kust tot 4 in het oosten. Morgenochtend is het droog met zon in het zuiden en wolkenvelden in het midden en noorden. Morgenmiddag blijft het overal droog. Is het in het zuiden zonnig en wordt het rond 22 graden bij een matige oostenwind. Morgenavond brede opklaringen en een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind. Tot zover het weer.

met Cindy On My Mind. Die had ik het er even over Diergaarde Blijdorp en de extra openingstijd op de zaterdag. Vanavond dan gaan we kijken weer naar een nieuw programma bij Omroep Max om even voor 8:30, Beestenbol. En Jannie van der Heijden en André van Duin die presenteren het programma. Vanaf een geitenboerderij naar Zuilens verwelkomen ze de komende weken bijzondere huisdieren in hun baasjes. Verder geven de dierenarts Joyce Hoofdman en bioloog Auke Florian wekelijks ook interessante tips. Ook gaan Jannie en André iedere aflevering op pad. Zo rijden ze onder meer mee met de dierenambulance. En als afsluiter van elke aflevering trakteert André op een nieuwe Animal Crackers. De befaamde filmpjes waarin hij dieren op hun grappigst laat zien. Vanavond even voor 8:30 en

Het Panorama Sound Orchestra met 10 voor 2. Kwart voor 9 inmiddels geworden. Gezellig dat u weer meeluistert. Ja, rond het station Schiedam Centraal rijden vanaf komende dinsdag tot met komende zaterdag tijdelijk geen trein op verschillende trajecten. In deze periode voert de ProRail meerdere werkzaamheden uit aan en rond het spoor. In Schiedam wordt onder meer gewerkt aan de voorbereidingen voor de nieuwe spooronderdoorgang bij het station Schiedam Centrum. Die moet straks fietsers en voetgangers een veilige verbinding bieden tussen de bestaande wijken en de nieuwe wijk Schievesten. Van dinsdag tot en met zaterdag rijden dus geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Minder treinen tussen Leiden Centraal en Delft Campus. Minder sprinters tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. En NS die zet tussen Rotterdam Centraal en Delft bussen in. Dat is de komende week met de werkzaamheden aan het spoor.

Billy Vaughan en Moonlight and Roses. Ja, Rose zal ongetwijfeld de werelds oudste persoon eergisteren ook hebben gekregen, want die is 117 jaar geworden. Ethel Catterham. Dat deed zijn aanwezigheid van vrienden en familie. Ja, Ethel is nu zo'n anderhalf jaar werelds oudste. En dat werd ze in april vorig jaar toen de Braziliaanse non Ina Canabaro Lucas op 116-jarige leeftijd overleed. Op dat moment stond Ethel al in het Guinness Book of Records. Ze is namelijk ook de oudste persoon ter wereld die een coronabesmetting overleefde. Ze kreeg de ziekte in 2020. En als Ethel ook de oudste persoon ooit wil worden, dan zal de Britse nog een paar jaar moeten volhouden. Dat record staat natuurlijk op naam van de Franse Jeanne Calment, die in 1997 stierf toen ze 122 jaar en 164 dagen oud was. En Ethel zegt haar hoge leeftijd te danken aan het feit dat ze alles kalm ondergaan. De hoogte- en de dieptepunten.

0: Dit is Plus Radio. Het is nu 9 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws. In India zoekt de marine in de Golf van Bengalen naar 22 vermisten na het zinken van vrachtschip Ocean Winner. Het schip onder Panamese vlag was onderweg van Paradip naar Singapore. Een patrouillevliegtuig van de marine ontdekte reddingsvlotten en schakelde een schip in dat in de buurt voer. Dat wist twee opvarenden te redden. De kustwacht zou 3 schepen hebben ingezet bij de zoektocht. 2 bemanningsleden zijn gered. Aan boord waren Chinezen, Myanmarese en een Bengalees. Op luchthaven Düsseldorf is een 52-jarige vrouw gestoken door een gele mediterrane schorpioen. Het dier zat verstopt in haar jas na een vlucht uit het Middellandse zeegebied. De vrouw is naar een universitair ziekenhuis gebracht. 1 steek is voor een gezonde volwassene doorgaans niet dodelijk, maar kan wel levensbedreigend zijn voor kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. De gele mediterrane schorpioen leeft in Noord-Afrika, Turkije en op het Arabische Schiereiland. In Death Valley in Californië is een 68-jarige Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Zijn auto zat vast in de modder en hij ging te voet hulp zoeken bij 46 graden. Na ruim 2 kilometer stortte hij in. Zijn reispartner bereikte wel de weg en

0: vroeg alarm. De man werd gevonden, maar was overleden. Parkbeheerders waarschuwen dat de hitte en afgelegen ligging van Death Valley snel levensgevaarlijk kunnen worden. In Japan is een aardbeving met een kracht van 5,9 geregistreerd die sterk te voelen zou zijn geweest in Tokio. In meerdere plaatsen raakten mensen gewond, onder meer in Saitama en Kawasaki. Er zou geen tsunamigevaar zijn. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki. In Tokio sprong een waterleiding, mogelijk door de beving. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan optreden. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
1: Goedemorgen. Dit is Plus Radio.

0: Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Plus Radio.
1: Ja, en om 5 minuten over de klok van 11 mag ik u weer welkom heten, alweer bij het derde van de 5 uur Plus Radio. En ik wil toch altijd mijn dankbaarheid uitspreken dat zoveel mensen iedere zondagochtend, of ook nog veel vaker via plusradio.online, luisteren naar de programma's die ik je mag verzorgen. En voor elk uur, elk moment, elk onderdeel probeer ik altijd alle aandacht te geven om het op zo mooi mogelijke wijze in te vullen. Of het nu gaat om een gedichtje, exposities, het weer, interviews. Ik probeer het altijd op zo'n meest uitgebreide manier netjes te behandelen. En dat geeft mij zoveel voldoening. En als ik dan merk dat er ook mensen, niet alleen hier in onze eigen mooie grote omgeving van het Westland, Hoek van Holland, Maassluis, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk, Vlaardingen, Schiedam meeluisteren, maar ook verder buiten via het internet, dan denk ik van fijn dat die mensen, dat ik die toch ook kan plezieren.

En zoals er mensen zijn die in Duitsland nu op dit moment meeluisteren. Ik zie Amerika, ik zie Zweden, ik zie Engeland. En het is toch heel bijzonder. En nogmaals, al die mensen hartelijk dank. En wilt u reageren? Heel graag. ton@wos.nl. Ton, T-O-N, tweepoot, apenstaartje, WOS.nl. Vaak genoeg zeggen. 2153ste aflevering vanochtend. Zonnetje lekker buiten. Als ik kijk naar de beelden uit de Hoek van Holland, als ik kijk naar de beelden van Scheveningen, zie ik toch een best wat ruwe zee. Het is nog heel rustig uiteraard op de stranden. Mensen die lekker aan het wandelen of hardlopen zijn. Fietsen. Kortom, altijd boeiend om te zien. De metro die rijdt. De windmolens die doordat de wind waait, lekker aan het draaien zijn. Prachtig gezicht. Goed, muziek uit de regio. U hoort het. Nog geen berichten van koren en of harmonieverenigingen. Als dat komt, dan hoort u het altijd uiteraard in het programma. Elk onderdeel probeer ik altijd weer te belichten. Licht klassieke melodieën. We kijken zo dadelijk weer even naar een aantal exposities die u kunt bezoeken in de regio. Een paar korte gedichtjes en uiteraard religieuze klanken.

Jan Stolk, de bariton, zong om 11 minuten over 9. De liefde was het onuitputtelijk. Vanavond is er weer een zangdienst in de Domkerk in De Lier, onder andere met Justine van der Laar. Inmiddels is hij een bekend en gewaardeerde voorganger.

zanger onder de bezoekers van de avonddiensten. En hij houdt van zingen en beschikt over een groot repertoire aan liederen. En vol overtuiging zingt hij vanavond weer met zijn krachtige stem en gebaren mee. U kunt erbij zijn. Het thema is Op reis met God. En dat allemaal in deze vakantieperiode als afsluiter van de mooie Bradelier feestweek in De Lier. Domkerk vanavond in De Lier.

kwart over negen. Tijd weer voor een paar korte gedichtjes. Wanneer je soms iets naars beleeft, je mag niet uitgaan door de regen of slaande ruzie hebt gekregen met iemand waar je veel om geeft. Als speelgoed door een mankement niet meer zo leuk is als tevoren, je kwartje ergens is verloren. Kortom, als je verdrietig bent, dan komt de vogel met een lied. Je hoort hem, maar je ziet hem niet. En als je voor je heeft gezongen, dan vliegt hij weg met jouw verdriet. En zolang er kinderen bestaan, is bij deze altijd komen troosten. In Doesburg of in het Verre Oosten, of waar je ook naartoe moet gaan. De vogel is in al die tijd nog nooit beschreven of geschilderd. Is het beeld schoon of erg verwilderd? Daarover heerst onzekerheid. In elk geval, hij meent het goed. Hoewel door alles wat hij doet, je kans hebt dat je noodgedwongen een tijdje op hem wachten moet. Dan komt de vogel met een lied. Je hoort hem, maar je ziet hem niet. En als hij voor je heeft gezongen, dan vliegt hij weg met jouw verdriet. Geef me je hand en hou me vast, want het is zo donker om me heen. Ik voel me soms zo mateloos alleen. Het leven draag ik als een last. Wees stil, want woorden gaan verloren in de orkaan die mij nu overspoelt. Ik weet dat je het goed bedoelt, maar soms kan ik die woorden niet meer horen. Geef me je schouder om op uit te huilen en luister naar mijn eindeloos verhaal. Vertaal mijn tranen in onuitgesproken taal. Geef me je armen om in weg te schuilen. Wanneer je mij met

warmte blijft ombrengen, dan zal de wereld niet zo koud meer zijn. En zal ik, ondanks alle pijn, toch op een dag weer vogels horen zingen. Ik weet het niet en ik zal het ook nooit begrijpen waarom een mensenleven wordt bekort. Waarom de ene bloem tot vrucht mag rijpen en de andere reeds in de knop verdoort. Ik zie niet in waarom jouw kind moest sterven, terwijl een oude zieke stumperd leeft. Al je illusies liggen nu aan scherven. Soms weet men niet waarom men ze nog heeft. Je moet berusten, zeggen je verwanten, maar ik denk niet dat God dit van je vraagt. Berusten is een geestelijk lanterfante, waardoor je vruchteloos het lijden draagt. Je krijgt pas rust wanneer je hebt gestreden. Vecht met je God, zoals eens Jacob deed. Bestorm met je tranen en gebeden. Houd hem maar aan zijn woord in al je leed. Eens zullen we misschien dit gaan begrijpen, waarom een kinderleven wordt bekort. Waarom een knop soms snel tot vrucht mag rijpen, zodat hij nooit verwelkt meer, nog verdort.

En de Veluwse zangetjes die zongen Er zit bij de tempelpoort. Vanavond mag ik u weer 2 uur lang plezieren. Hopelijk met religieuze klanken tussen 8 en 10 uur. Elke zondagavond met koren, solisten en instrumentale klanken. Over instrumentale klanken gesproken, we gaan luisteren naar Ancora. En met de hoboïste Ida van der Zwaag en de fluitist Kees Anes.

0: Wat is er te zien in de diverse expositieruimten? Plus Radio, laat u het weer horen.
1: Ja, uiteraard. We gaan weer even langs de diverse expositieruimte. In Maassluis is op dit moment vooral rond het douanehuisje veel te zien op kunstgebied. Deze maand staat daar de expositie Japanse duizendknoop, vriend of vijand centraal. Kunstenaar Inge Hoevenagel onderzoekt daarin hoe deze woekerplant tot inspiratie kan komen. Bezoekers kunnen onder meer papier, keramiek, botanische prints en geborduurde bladeren. Voor de maand september kondigt de culturele Raad Maassluis aan opnieuw een expositie. Dan is er in het douanehuisje het werk Ontspannen Realisme te zien van Henk Hoek te bekijken. Ook het museum Maassluis aan de Zuiddijk is een bezoek waard voor wie cultuur zoekt. Daar wordt de geschiedenis van Maassluis verbonden met beeldende kunst en lokale verhalen. De vaste presentatie gaat onder meer over de stad, de visserij en de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast zijn regelmatig wisselende exposities in verschillende museumruimten. In en rond de stad is bovendien de Stichting Maassluis Kunstenaars actief. En via deze stichting zijn exposities, atelierworkshops en kunstenaarsinitiatieven te volgen. Wie deze week dicht bij huis een mooie expositie wil bezoeken, hoeft niet ver te reizen door Midden-Delfland en het Westland. In Maasland, Schip Luiden en de Lier is genoeg te ontdekken. Van streekgeschiedenis tot kunst, ambacht en dorpsverhalen. In het museum De Schilpen, een sfeervolle plek waar de oude grutterij en het dorpsleven weer tot leven komen. Daar is ook de zomerexpositie Schatten uit het depot te zien, met bijzondere voorwerpen die anders verborgen zouden verblijven. Ook de expositieruimte Tavenu hoort bij een bezoek aan Maasland, met wisselende tentoonstellingen van kunstenaars uit de regio en daarbuiten. Schilderijen, foto's, beelden en keramiek die krijgt hij volop ruimte. In Schipluiden trekt het museum het tramstation de aandacht, gevestigd in het voormalige tramstation van de Westlandse stoomtram. Daar draait het om vervoer, trekvaart, kastelen en het boerenland, maar ook om oude kaarten en verhalen uit de streek. Voor liefhebbers van geschiedenis in Schipluiden extra interessant, omdat het dorp zo nauw verbonden is met het kasteel Kenenburg en de Vaarten. De tentoonstellingen laten zien hoe mensen hier woonden, werkten en reisden, en hoe het landschap van Midden-Delfland door de eeuwen heen veranderde. In de Lier is het museum de Timmerwerven aanraden, een authentieke werkplaats waar het oude timmermansambacht centraal staat. Bezoekers zien er gereedschap, werkbanken en wisselende exposities en krijgen een beeld van wonen en werken rond het jaar 1900. En samen vormen deze drie dorpen een mooie culturele route, ideaal voor wie houdt van erfgoed, kunst en herkenbare streekverhalen. In Honselendijk is het Westlands Museum gevestigd, een prachtig beginpunt voor wie meer wil zien van de streek. Daar loopt de expositie Wonder Waterplantenwereld met botanische kunst rond sloten, plassen en duinen. De tentoonstelling laat zien hoe belangrijk water is voor het Westlands landschap en de tuinbouw. En ook de historische tuin en de vaste expositie maken het bezoek extra afwisselend. In het museum wandel je langs verhalen over tuindersfamilies, kassen, druiven en het ontstaan van het Westland. De vaste opstelling neemt de bezoekers mee van de Romeinse tijd via de middeleeuwen naar het moderne tuinbouwgebied. Voor mensen uit de regio is dat herkenbaar, maar ook voor rassen door de vele voorwerpen en beelden. Zo wordt Honselendijk niet alleen een museumbezoek, maar ook een reis door de eigen omgeving. In Naaldwijk is Kunst Alter 6 een belangrijke plek voor hedendaagse beeldende kunst. Daar is de expositie Tripartite te zien met het werk van Corneille Akkers, Jolanda van der Elst en Stefanie van den Klooster. Drie kunstenaars die brengen ieder een eigen wereld en stijl mee naar dezelfde expositie.

expositieruimte. En juist die verscheidenheid maakt de tentoonstelling levendig, afwisselend en boeiend. Kunsthalte 6 ligt centraal aan het zuideinde en is laagdrempelig te bezoeken. De galerie wil een breed publiek in contact brengen met kunst uit het Westland en omgeving. Bezoekers kunnen schilderskunst, tekeningen, objecten en eigentijdse kunstvormen tegenkomen. Dat allemaal in de kunsthalte in Naaldwijk.

Eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. De Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. Het weer: in het noordoosten nog een bui, in het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon, in het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Dat waren de klanken van niemand minder dan Ian Jones met de sonate voor harp. Verder met het Royal Philharmonisch Orkest onder leiding van Louis Kobos.

Prachtige Sanctus, uitgevoerd door de Westlandse koorvereniging Musica, onder leiding van Gerard Breas toentertijd. Een ander nummer wat hij met het koor uitbracht was getiteld het Gloria.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Eerder dit weekend werd al een ander depot van de webwinkel aangevallen. Volgens Oekraïne levert het bedrijf goederen die gebruikt kunnen worden door het Russische leger. Ook een andere webshop, Wildberries, is al meerdere keren aangevallen. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. Het evenement wordt via een presidentieel decreet van president Trump toch gehouden. De race met IndyCars wordt georganiseerd als afsluiting van de feestelijkheden rond de viering van 250 jaar onafhankelijkheid van de VS. De Indiase kustwacht zoekt in de golf van Bengalen naar 22 vermisten na het zinken van vrachtschip Ocean Winner. Het schip onder Panamese vlag was onderweg van India naar Singapore. Een patrouillevliegtuig van de marine ontdekte reddingsvlotten en schakelde een schip in dat in de buurt voer. Dat wist twee opvarenden te redden. De kustwacht heeft 3 schepen ingezet bij de zoektocht. Aan boord waren Chinezen, Myanmarezen en een Bengalees. In Death Valley in Californië is een 68-jarige Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Zijn auto kreeg pech en hij ging te voet hulp zoeken bij 46 graden. Na ruim 2 kilometer stortte hij in. Zijn reispartner bereikte wel de weg en sloeg alarm. De man werd gevonden, maar was overleden. Parkbeheerders waarschuwen dat de hitte en afgelegen ligging van Death Valley snel levensgevaarlijk kunnen worden. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: vijf minuten over de klok van 10. Heet ik u alweer van harte welkom. Welkom bij het vierde van de 5 uur plus radio. 23 augustus. Buiten is het 18,1 graden. En we zitten alweer bijna in de laatste week van de schoolvakantie, van de basisscholen. En voor mij ook even reden om te gaan bellen met Gerda Bruinsma over. En dan ga ik even praten over Fran Blij en de naderende activiteit in de cultuurschuur. Dag Gerda, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ton.
0: Ja,
1: hallo.
0: De laatste week, hè. Er vaak zo'n moment waarop je dan toch nog eventjes misschien mensen vestigt, aandacht wil vestigen op Fran Blij om samen nog even iets leuks en leerzaams te doen. Wat maakte Fran Blij juist deze week nog zo'n fijne plek om naartoe te gaan?
1: Ja, nou ja, het is elke week een fijne plek. En dat merken we ook, omdat het bijna altijd volgeboekt zit. Mensen zien het echt wel even als een onderdeel van de vakantie. Gewoon lekker spelen, even fruit plukken, aan je kinderen laten zien of aan jezelf laten zien hoe het allemaal groeit. Hoe lekker dat het is als het zo van de struik afkomt. Het wordt allemaal onbespoten geteeld. Dus dat het maakt het een heel gezond uitje. En dan zijn er natuurlijk allemaal leuke speelplekken. Dat je daarna nog heerlijk kan vermaken.
0: Ja, welke soorten fruit of groenten, Gerda, zijn er in deze periode nog te vinden? Veel?
1: Ja, nou best nog wel veel. Mensen denken vaak dat het helemaal voorbij is. Maar wat nu bijvoorbeeld heel erg lekker is, dat een frambozensoort...

0: soort wat dan wat later gepoot is, een hele nieuwe plant. Wat betekent ook hele mooie grote frambozen eraan. Dat is nu rijp, dus mensen kunnen heerlijk frambozen plukken. En dat gaat ook wel door tot eind oktober, dus dat verwacht men vaak niet. Maar nee, dat is wel zo, aardbeidjes zijn er eigenlijk altijd. Dus we proberen natuurlijk gewoon altijd aardbeidjes te hebben, want dat vinden alle kinderen heerlijk. We hebben nu natuurlijk druiven, allerlei soorten, en de muskaat komt er nu natuurlijk aan.
1: Oh, heerlijk.
0: De frankentalers. Ja. We hebben ook heel veel pitlozen gehad, want dat willen kinderen tegenwoordig, pitloze druiven. We hebben nu nog pruimen, nectarines, die staan ook in het stalletje om elke dag te kopen. Peren, appels. Ja, nou, dat is er wel zo'n beetje.
1: Voor kinderen.
0: Eigenlijk meer en groenten natuurlijk, hè. Dus aubergines en courgettes. Maar je vindt het, wat we nu nog hebben, staat ook allemaal wel op de website.
1: Ik las van de week een stukje en ik moet je eerlijk zeggen, ik had het nooit geweten dat de voorloper van de komkommer, dat daar de augurk vandaan komt. Hè. Eerst komen de dag de kleine augurkjes en daarna pas groeit de komkommer. Ik heb het nooit geweten.
0: Nee. Dus je bedoelt dat een komkommer eigenlijk, in, als hij klein is, een augurkje is.
1: Ja.
0: Of meer dat het,
1: Ja, inderdaad. Nooit geweten.
0: Ja. Nou, in het zuur zetten misschien.
1: Precies. Ja, inderdaad. Voor kinderen is natuurlijk het zelf plukken vaak een echte ontdekkingstocht. Hè?
0: Ja.
1: Wat zie je gebeuren als de kinderen zelf ervaren, hè, waar dat fruit vandaan komt?
0: Ja, met name gewoon heel veel verbazing. Hè? Van, groeit dat zo? Of ze zien, ik doe dan zelf ook altijd kinderfeestjes. En dan lopen we rond en stel ik vragen aan die kinderen. En dan zien ze een framboos meestal aan voor een aardbei. Hè? Gewoon hoe het erbij hangt, dat is altijd leuk. En kinderen zijn natuurlijk altijd verrast. Maar ouders natuurlijk ook. Ja, dat zie je in druiven ook. Dat ze al in juni denken dat de druiven geknipt kunnen worden. En dan hangen nog van die hele kleine groene druifjes.
1: Precies, ja.
0: En dus dat is, het is altijd verbazing. En dat is het leukste. Er zijn ook vaak mensen uit het land, uit steden. En die zien dat allemaal voor het eerst.
1: Ja.
0: Dus dat is één grote verrassing.
1: Zijn er nog plekjes vrij in de agenda als mensen de komende week Framblij nog willen bezoeken aan de Zwarte Dijk in Monster?
0: Ja, nou, het zou best kunnen dat het de komende week al aardig volgeboekt is.
1: Ja.
0: Maar we gaan sowieso altijd elke zondag nog even kijken van, doen we er nog een ronde bij? Het is wel zo dat we gewoon wel mensen die hier in de buurt wonen een kans willen geven om toch te komen. Hè. Dus als het nou vol is, zeggen we gewoon van, stuur even mail, dan kijken wij of er nog een plekje is. Of we kunnen een uur extra open doen als er veel aanvragen zijn.
1: Ja.
0: Dus dat is altijd prima.
1: Gewoon even kijken. Dan even eens naar de cultuurschuur. Hè, want dat is in dezelfde locatie, althans aan de voorzijde is dat natuurlijk gevestigd. Hoe staat het op het moment met de programmering voor de komende periode, Gerda?
0: Ja, nou ja, wat zo fijn is in de cultuurschuur, het is altijd al ver van tevoren volgeboekt, wat de optredens betreft. Want ik doe dit natuurlijk al lang. En er zijn gewoon heel veel bandjes en muzikanten die vinden het gewoon fijn om in zo'n kleine knusse ruimte te spelen. Dus ze willen altijd allemaal graag weer terugkomen. En dan zeg ik, nou, zoek maar een datum uit van mijn agenda. Dus het zit al helemaal vol.
1: Ja. Ja.
0: Dit hele seizoen, de 26-27.
1: Ja.
0: En ik begin op begin oktober weer. En Robert Hering is een van de eerste die komt. Nou, die kent natuurlijk iedereen wel van Van den Burg. En van allerlei. En die doet een showprogramma deze keer.
1: Wat leuk.
0: Dus, er komen elke keer weer bekenden. Ja.
1: Je zegt al lang bezig. Ik meen dat je in 1998 bent begonnen, klopt dat?
0: Ja.
1: Een tijd, hè?
0: Ja, het is alweer bijna 30 jaar, dat is niet te geloven.
1: Ja,
0: en ik word ook steeds ouder, dat is dan wel weer het probleem. Hè?
1: Ja, maar goed, er zullen ongetwijfeld misschien in de naaste familie toch mensen zijn die toch ook die neus hebben die jij hebt voor de invulling van mooie avonden in de cultuurschuur.
0: Ja, maar ja, een beetje. En voorlopig hoop ik nog een poosje mee te gaan.
1: Zo is dat.
0: Zo bedoel ik het ook niet meer van, als dit allemaal zo lang duurt, dan word ik alweer, ik groei erin mee.
1: Ja.
0: Niet dat oud is om erg is om oud te worden, want dat is alleen maar prachtig.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: En zo hebben we al heel vaak,

0: lang hele mooie praatjes mogen hebben over al die mensen die bij jou over de vloer komen.
1: Nou.
0: En ook de mensen die ervan genieten. Hè? Want iedere keer weer hoor je dat toch van mensen die zo'n avond hebben bezocht. Hè? Dat ze dan toch weer terugkomen, toch weer boeken. Waar kunnen mensen een en ander alvast nakijken voor het komend seizoen, Gerda?
1: Nou, er staat op de agenda van www.cultuurschip.nl. Daar staat het hele programma. En dan kan je gewoon even aanklikken wat je interesseert. En dan komt dat allemaal tevoorschijn. Een mailadres. En daar kunnen ze aanmelden via de mail. Betalen bij de deur. Nou, en dan gaat het feest weer beginnen.
0: Fantastisch. We gaan er zeker contact over opnemen in de loop van volgende maand. Gerda, ik wens je in ieder geval de komende week en weken nog veel bezoekers toe, ook bij Fran Blij. Hartelijk dank voor je toelichting en heel fijne zondag en plezier toegewenst.
1: Ja, jij ook hartelijk dank, hè.
0: Groetjes, dag Gerda.
1: Dag.

is een, blijft toch een prachtig mooie melodie. Charles Aznavour met dat nummer G. Fijn dat u luistert. Tot de tijd zijn van 12 uur. En straks gaan we nog over een aantal andere onderwerpen praten. Maar natuurlijk, muziek blijft ook een belangrijk onderdeel hier bij Plus Radio. Zoals deze van Kamal.

geweldig als je toch zo'n mooie stem hebt als Kamal en Daisy Adey. Ja, het Westland dat staat op de 9e plaats in het landelijke NK Tegelwippen. Inwoners hebben dit jaar samen al zo'n 22.764 tegels gewipt en vervangen door groen. En dat is natuurlijk fantastisch mooi nieuws, want door de droge periode en de hevige regenbuien van de afgelopen dagen is goed zichtbaar hoe belangrijk een klimaatbestendige tuin is. En door de tegels te vervangen door planten, bomen of gras kan regenwater beter in de bodem wegzakken. Ook kleine aanpassingen in de tuin helpen erbij. Haal bijvoorbeeld een paar tegels weg voor een borden met vaste planten. Plaats een regenton of maak een deel van het terras wat kleiner. En ook het hergebruik van de bestaande tegels als stapstenen of plantenrand is natuurlijk een eenvoudige manier om meer ruimte voor groen te creëren. En zo kan iedere inwoner op zijn eigen manier bijdragen aan een groener en klimaatbestendige regio. Om inwoners te helpen bij het vergroenen van hun tuin rijdt de tegeltaxi dit jaar nog 2 keer door het Westland. En de gratis ophaaldienst haalt gewipte tegels aan uw huis op. Dat kan en wel op maandag 7 september aanstaande. En de laatste mogelijkheid is op maandag 28 september aanstaande. Aanmelden kan voor de tegeltaxi via westlandwoontduurzaam.nl/tegelwippen. westlandwoontduurzaam.nl/tegelwippen. Nou, wie weet dat we dan van die 9e plaats misschien nog wat hoger gaan uitkomen op die ranglijst. We blijven het uiteraard allemaal voor u volgen. Goed, verder met Mieke en Bandit. Het liedje is getiteld, mooi liedje trouwens, Als ik eenzaam ben.

De Beach Boys met God Only Knows. Verder met de mooie klanken van I'll Fly Away, uitgevoerd door Arthur Wilner en de Boston Pops.

0: Nieuws Radio draait ze weer. Muziek van onze Oosterburen.
1: Inderdaad, alle windstreken komen langs hier bij Plus Radio. Hierin Joe Valley en Freddy Breck met Bianca.

0: half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Bij een overwegend matige westenwind wordt het vandaag 18 tot 23 graden. Vanavond wat minder wind en bijna overal droog. In de nacht daalt de temperatuur naar 13 graden aan de kust tot 4 graden in het oosten. Morgen wordt een zonnige dag met alleen wat bewolking in het noorden. Het wordt 22 graden bij een wind die naar het oosten draait. Vooruitzichten voor de rest van de week zijn droog, veel zon en stijgende temperaturen. Maar vanaf woensdag kans op onweer, daarna minder warm en regenachtig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: 24 uur per dag.
2: Leuk dat je luistert. Plus Radio.
3: Franse chansons om nooit te vergeten. U hoort ze in Plus Radio.

0: bijna 5:55 met het La Chanson de Prévert, gezongen door Isabel Aubrais. Ja, de Elbe, de zeesleper uit Maassluis, we kennen hem allemaal. In het verleden hebben we hem ook een aantal malen mogen belichten in de Plus Televisie met collega Kees Bouwhuizen, die altijd het zo fijn vond om daar ook tv-opnamen van te maken. Een aantal malen hebben we dus de voortgang mogen in beeld mogen brengen, jaren geleden. Maar de zeesleper de Elbe, die heeft een reisje gemaakt en wel naar Noorwegen. En daar ga ik over praten met de kapitein Hans Hofman. Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tom.
0: Ja, naar de Elbe, naar Noorwegen. Hoe kijk je terug op deze 14-daagse reis, Hans, met de zeesleper Elbe naar Noorwegen?
1: Ja, dat was prachtig. Een mooi avontuur natuurlijk. We varen natuurlijk heel veel in de buurt van Rotterdam en omstreken. We gaan elk jaar in mei naar Hamburg toe. Maar vier jaar geleden zijn we ook naar Noorwegen geweest. Inderdaad, op uitnodiging naar het Fjordsteen Festival in Bergen.
0: Ja.
1: En daar werden we nu weer voor uitgenodigd. En dat is eigenlijk wel een van de mooiste maritieme festivals in Europa. Waar buiten schepen heel veel ander mobiel erfgoed, treinen, bussen, auto's, vliegtuigen, noem het allemaal op, bij elkaar zijn.
0: Heel bijzonder is dat, zeg. Waren er veel vrijwilligers aan boord die hebben meegewerkt aan de renovatie van de Elbe?
1: Ja, we hebben, we hadden dit keer voor gekozen omdat we heel veel aanmeldingen van vrijwilligers hadden en de organisatie onze vergoeding gaf voor onze komst. Hadden we ook besloten om alleen maar vrijwilligers mee te nemen. Dit keer geen betaalde passagiers.
0: Nee.
1: We hadden 31 mensen aan boord. We mogen er maximaal 32 meenemen, maar we hadden nu 31 mensen mee die de hele reis met ons mee zijn geweest, 14 dagen. En dat is natuurlijk best wel spannend, want ja, we kennen elkaar natuurlijk wel heel goed in de loop der jaren. Ja, 14 dagen met elkaar opgescheept zitten, dat is toch een andere dynamiek. Maar we hadden een hele goede sfeer aan boord. Het was hartstikke gezellig en het liep allemaal als een zonnetje.
0: Ja, mooi woord gebruikt, hè? Opgescheept zitten op de Elbe. leuk. Ja, de Elbe heeft een lange en indrukwekkende geschiedenis, Hans. Wat voel jij wanneer je nu weer met zo'n schip op zee bent?
1: Ja, daar komt een soort van rust over je heen op het moment dat je de pier uit bent en je zit op zee en je kijkt naar de horizon. Tegenwoordig op de Noordzee volgt dat de windmolens.
0: Ja.
1: Maar dat geeft wel, het geeft wel, het is een soort van meditatief bijna. Op het moment dat je op zee zit, dan ben je een soort van ontkoppeld van alle andere gedoe. En we hebben helaas tegenwoordig ook wel verbinding met het internet natuurlijk. Dus je krijgt nog steeds wel appjes en mailtjes binnen. Maar gewoon op de brug van het schip staan. En we hadden een paar van die avonden waarbij het een prachtige sterrenhemel was. Met duizenden sterren die je dan zag. Satellieten die voorbij zouden vliegen. Af en toe een vallende ster.
0: Ongelooflijk,
1: De bemanning heeft een dolfijn gezien die voorbij kwam zwemmen. Prachtige vogels, meeuwen.

0: of Genten natuurlijk.
1: Ja,
0: dat is toch wel heel erg prachtig. Ja. Ik heb zelf vroeger ook 10 jaar gevaren. En dat is eigenlijk wel een beetje de beloning voor alles wat we gedaan hebben. En dat is niet ooit het doel geweest natuurlijk. We wilden graag dat het schip niet gefloten werd. En we hebben er heel veel plezier met z'n allen aan. Dat is iets wat steeds meer bijzonderder lijkt te worden. Naarmate het wat ouder wordt natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: En we merken ook wel dat steeds meer mensen het schip leren kennen. En we krijgen steeds meer aanmeldingen. We moeten soms ook nee zeggen helaas tegen vaartochten van bedrijven. Omdat het gewoon anders te druk wordt. Maar het schip ziet er fantastisch uit. En het loopt allemaal als een zonnetje. Ook technisch gezien en zo. Hier en daar een piepje. Maar dat hebben wij ook allemaal natuurlijk op onze leeftijd. Maar het loopt allemaal lekker. Dus dat is wel heel fijn.
1: Ik neem aan dat Rogier van de Kraan, de fotograaf, heel wat mooie foto's gemaakt heeft de afgelopen weken.
0: Zeker, ja. Ja. Ik heb zelf geen gebruik van sociale media, maar voor mensen die Facebook hebben, ik weet niet of je op Instagram hebt, maar Facebook in ieder geval, daar staan diverse berichten in met prachtige foto's van ons in de fjord in Noorwegen.
1: Ja.
0: We zijn naar het Fjordsteam Festival, dat was in Bergen zelf was het helaas nogal nat. Het was hier in Nederland prachtig weer natuurlijk, maar dat betekent altijd dat al die depressies richting Noorwegen trekken. Dus daar was het nogal vochtig een paar dagen. Dus het was minder druk dan ze hadden gehoopt uiteraard. Maar daar, na het afloop van het festival zijn we nog 2 dagen verder weg gevaren naar de Soknefjord. Dat is de langste fjord. 135 mijl moesten we varen om daar te komen.
1: Ja, ja.
0: En dan heb je het plaatsje Vlam, waar een beroemde treinreis is. Een hele mooie treinreis die je daar kan doen. Daar gingen we ter anker. En toen zijn we later, de volgende dag, middag, zijn we toen omgevaren naar de volgende fjord. Dat is de Nerufjord. En dat is UNESCO erfgoed. En daar voeren we dus tussen die hele hoge wanden door, waardoor we ook geen verbinding meer hadden met satellieten en dat soort dingen. Omdat je daar, ja, daar kom je niet bij. Maar het ontzettend mooi gezicht, allemaal prachtig weer hadden we. En daar is de bemanning ook nog eens een keer met de sloep taken heen en weer geweest om aan de wal rond te wandelen en te kijken.
1: Prachtig.
0: Maar vooral het uitzicht wat we hadden op het schip, dat was schitterend mooi.
1: Ja. Hoe gaat het dan met de interne mens? Want ik neem aan, er moet natuurlijk ook gekookt en geslapen worden, noem maar op. Al dat soort zaken, dat is allemaal keurig in voorzien?
0: Ja, voor 31 mensen koken natuurlijk met soms hier en daar wat dieetwensen en zo. Dat is best een uitdaging, maar we hadden een hele goede ploeg bij elkaar. Een grote ploeg die keer. Die met elkaar de taken verdeeld heeft. Dus de ene deed het ontbijt en de andere de lunch. En het avondeten, het schoonmaken, dat soort dingen. Dat is een hele logistieke operatie. Maar dat was allemaal, van tevoren had onze kok al een heel menu bedacht. Dat liep allemaal keurig netjes. Je moet natuurlijk voor 2 weken aan voedsel inslaan. En sommige dingen kunnen we lokaal nog wel in de supermarkt kopen. Maar heel veel dingen kopen gewoon een grote voorraad voor in. Ja, ja. Vroeger gingen ze notabene voor maanden op pad natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: Dus het schip heeft voldoende opslagruimte om dat soort dingen in op te slaan ook.
1: Ja. Je bent nu al zo'n 25 jaar, dacht ik, betrokken, Hans, bij de Elbe. Wat is het schip in al die jaren voor jou persoonlijk gaan betekenen?
0: Ja, mijn vrouw noemde het wel als de tweede bruid.
1: Ja.
0: Het voelt heel erg als thuis. En we mogen onze handen samen knijpen dat we een fantastische ploeg vrijwilligers hebben. Dat we heel veel steun van bedrijven hebben, want dat is echt onontbeerlijk om zo'n groot schip in de vaart te houden. Dat gaat niet alleen maar met hetgene wat we doen met de vaartocht te maken. Dus we hebben heel veel sponsoren en de donaties van de mensen, van onze belangstellende fans, mensen die meevaren. En dat is onontbeerlijk om te zorgen dat het allemaal behouden blijft bij elkaar. Want wij zijn een tijd lang mogen we ervoor zorgen voor het schip. Maar we willen graag dat de volgende generaties dat ook oppikken. En we hebben nu een aardige aanwas van jonge mensen ook. Zowel op de brug als in de machinekamer. Die zorgen dat het technisch en qua navigatie allemaal in orde blijft.
1: Ja.
0: En die kunnen we opleiden met de oudere garde die ontzettend veel kennis in huis heeft.
1: Ja. Welke momenten zijn er nou het meest bijgebleven in die 25 jaar, als ik vragen mag?
0: Ja, toen we het schip kregen, de dramatische toestanden in 2004 met het zinken, dat was natuurlijk niet leuk. En daarna hebben we 10 jaar lang het schip uit elkaar gehaald en in elkaar gezet. En vervolgens de eerste proefvaarten die we toen gedaan hebben en de eerste certificaten. En daarna de eerste reis in 2014 naar Hamburg toe, dat was ook wat ik al in het begin beschreef.
1: Ja.
0: Op de brug staan en eigenlijk viel alles toen weg van qua zorgen en lasten en zo. Op het moment dat je op de brug staat en je hoort die motoren zachtjes tikkelen, tokkelen en

0: Dat was al heel erg mooi. En onze reizen, nou, ik was in, zelf niet mee naar 2016 naar Brest. Maar Brest is een hoogtepunt geweest. En Noorwegen 4 jaar geleden, nu Noorwegen weer.
1: Ja.
0: Maar ook gewoon het enthousiasme van de mensen die aan boord komen. Onze gasten, onze passagiers en onze vrijwilligers. Dat had ik nooit zo in kunnen schatten dat...
1: Je zoveel voldoening zou geven.
0: Ja, precies. Ja,
1: inderdaad.
0: Ja.
1: Je hebt ook trouwens voor je inzet een koninklijke onderscheiding ontvangen. Wat ging er door je heen toen je hoorde dat die waardering aan jou werd toegekend?
0: Ja, ik was bijzonder verrast, want ik wist heel veel van niets. Ik had niets in de gaten en... Ik voelde me een beetje opgelaten, want er waren mensen bij die hielpen al 50 jaar lang mensen in verzorgingstehuizen en dat soort dingen. Ik dacht, ja, waar heb ik dat dan aan verdiend? Het zit niet zo in me om het daar voor in op de borst te slaan. Maar goed, ik beschouw het meer als een compliment aan al onze vrijwilligers wat we met elkaar voor elkaar hebben gekregen.
1: Ja, ik denk
0: dat... In mijn eentje kan ik allemaal niet zoveel. Dus
1: met elkaar, hè? Met elkaar hebben
0: met
1: jullie...
0: Met elkaar dit, kunnen we alles. Ja,
1: inderdaad. Goed, Hans, nou ja, ik vind het fijn even gesproken te hebben en gehoord te mogen hebben van hoe een fantastische reis jullie naar Noorwegen met elkaar hebben gemaakt en die prachtige zeeslepende Elbe. Ik wens je veel succes, plezier en nogmaals hulde aan jou en al die vrijwilligers die dit allemaal mede mogelijk hebben gemaakt.
0: Ja, dankjewel. En een fijne uitzending nog. De 2153ste hoor ik gewoon.
1: Klopt helemaal. Klopt helemaal. Ja, we gaan ook lekker door, Hans. Zeker weten. Dankjewel en heel veel plezier met al je mooie werkzaamheden. Groetjes. Dag.
0: Dankjewel, Tom. Fijne dag.

0: gang.
1: Ja, door de day, heerlijke klanken van haar. En dat allemaal om 10 minuten voor 11 zich naar de klok eigenlijk. Ja, vanmiddag weer om 3 uur de Grand Prix. De laatste maal zitten de tribunes vol in Zandvoort. Om te kijken naar Max Verstappen. Om te kijken ook trouwens of die misschien nog eentje zeg maar, op Zandvoort als winnaar zou mogen afsluiten. We weten allemaal dat hij de edities won van 2021, 2022 en 2023. En elke keer maakten 100.000 oranje fans dit spektakel van dichtbij mee. En ook dit weekend helaas dus voor de laatste maal. Want het is moeilijk om veel geld weer bijeen te brengen om de komende jaren de Grand Prix ook in Nederland weer te blijven verzorgen. Ik hoorde gisteren dat er per editie 75 miljoen euro betaald moet worden om dit allemaal mogelijk te maken. Dus u kunt zich voorstellen als je een contract tekent van 4 jaar, 4 keer 75 miljoen, dan praat je over 300 miljoen euro. Dat gaat dus waarschijnlijk niet gebeuren. Goed, voorlopig gaat hij starten op een 6e plaats, maar of die welke positie die gaat bereiken en hopelijk het podium en hopelijk op de bovenste plaats, dat weten we allemaal vanmiddag ergens tussen 5 en 6 uur.

Lucia, dat zong Justine en Marlon in deze aflevering van Plus Radio. Ja, langzaam gaan de activiteiten de komende week of weken weer opstarten. En ik vraag altijd aan alle verenigingen van, als u zaken heeft die u wilt doorgeven via Plus Radio, mail het me door. ton@wos.nl ton@wos.nl Dan, of het nu het bridge betreft, of het, dansen, of andere takken van de sport, of met koor, of harmonieverenigingen. Ik neem het lekker mee in mijn programma. Want u weet, ja, Plus Radio, altijd een doorgeefluik van alle evenementen die er in de regio plaatsvinden. Hier is Nico Haak.

0: Dit is Plus Radio. Het is nu 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De NS laat met een speciale dienstregeling elke 5 minuten een trein van Amsterdam naar Zandvoort rijden. Tot 9 uur vanmorgen maakten al ongeveer 18.000 mensen gebruik van de treinen. De race begint vanmiddag om 3 uur. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. Een van de gewonden werd door de politie bewusteloos aangetroffen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Eerder dit weekend werd al een ander depot van de webwinkel aangevallen. Volgens Oekraïne levert het bedrijf goederen die gebruikt kunnen worden door het Russische leger. Ook een andere webshop, Wildberries, is al meerdere keren aangevallen. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. Het evenement wordt via een presidentieel decreet van president Trump toch gehouden. De race met IndyCars wordt georganiseerd als afsluiting van de feestelijkheden rond de viering van 250 jaar onafhankelijkheid van de VS. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ja, welkom alweer. 6 minuten over de klok van 11. Welkom alweer bij het vijfde en laatste uur van deze aflevering van Plus Radio. Natuurlijk straks nog onze jubilarissen. We hebben nog het gedichtje van Edith Brederode. We gaan nog eventjes praten. Even kijken over de Timmerwerf in De Lier. Over de expositie die daar gaande is. En een activiteit die daar zaterdagmiddag gaat plaatsvinden. Maar ik ga beginnen met de computerclub in Maassluis Samen Digitaal Wijzer. Honda Storm is al vele jaren betrokken bij Samen Digitaal Wijzer in Maassluis en omgeving. En komende woensdagmiddag dan opent de computerclub in het theater Koningshof weer het nieuwe seizoen met een presentatie wat de leden en bezoekers de komende maanden kunnen verwachten. Ik heb Honda aan de telefoon. Een hele goede morgen, Honda.
1: Goedemorgen, Tom. Dank dat we in de uitzending mogen komen.
0: Ja, en wat maakt de computerclub voor jou persoonlijk nog altijd zo bijzonder, Honda, na zoveel jaren?
1: Nou, wat ik heel erg leuk vind is om samen met andere mensen te zijn. Nieuwe dingen toch steeds weer opnieuw te leren. Mensen enthousiast te maken, want ik ben zelf ook docent bij de computerclub. Daarnaast zit ik ook nog in het bestuur.

0: En kan ik mijn steentje bijdragen om de club heel leuk te maken.
1: Ja, komende woensdag wordt het nieuwe seizoen geopend. Wat kunnen de bezoekers komende woensdagmiddag zoal verwachten?
0: Nou, wij openen zoals ieder seizoen met een korte presentatie over welke workshops er zijn, wat ze inhouden. Mensen kunnen ook contact maken met de docenten die die workshops gaan geven. En ook kijken hoe de club eraan toe is. Dus ook met de computerclub voor 50-plus kennis maken.
1: Ja, inderdaad. Want ja, de computer en alles wat ermee te maken heeft, het is en blijft allemaal zo in ontwikkeling. Dus ja, er zijn altijd nieuwe zaken die ja, je te weten kan komen als je dus lid bent, hè, van een computerclub.
0: Dat klopt. Je bent al voor weinig geld. Ben je lid van de computerclub? Het kost je €25 per kwartaal. Daarvoor mag je gratis workshops volgen. En hebben we op dinsdagmiddag een inloop, waar je dus met problemen met je laptop, met je telefoon, maar met software, altijd met raad en daad bijgestaan wordt. En we hebben zelfs iemand die aan huis je komt helpen als je problemen hebt.
1: Dat is fantastisch, inderdaad. Want ja, we lopen allemaal wel eens tegen het een of het ander aan als we met de computer bezig zijn of met de installatie van een nieuwe Windows-versie of. He, want ik zei het al, er zijn zoveel zaken die op elkaar moeten aansluiten. En als je een probleem hebt, dan is het fijn dat je eventueel op zo'n dinsdagmiddag toch terecht kunt bij deskundigen.
0: Dat klopt. En wat wij ook zien is dat wij ook als ouderen toch steeds meer digitaal mee moeten draaien in de samenleving. Als je een afspraak wil maken, bijvoorbeeld bij je huisarts, moet je dat vaak digitaal doen. Nou, ook daarvoor zijn de workshops waarin je leert hoe je dat op een veilige manier kunt doen. En we zijn er eigenlijk voor iedereen. Niet alleen mensen die ook heel erg gek zijn op computers, want die heb je natuurlijk ook, die er alles mee kunnen. Maar ook voor mensen die eigenlijk bang zijn om wat te doen op hun apparaat. En omdat we in kleine groepjes leren, we zijn maximaal 15 deelnemers en alle docenten zijn ook senioren. Dus we geven op een hele rustige manier uitleg en we zorgen dat je mensen niet bang zijn om iets te doen.
1: Ja, ja, ik zei het al, de digitale wereld verandert snel. Welke onderwerpen leven op dit moment nu het meest bij de leden?
0: Het is heel divers, maar wat ik wel zie is dat iedereen heel benieuwd is naar AI. Kunstmatige intelligentie, van wat kan je ermee, wat zijn de gevaren ervan. Maar je kan er bijvoorbeeld ook hele creatieve dingen mee. Muziek maken is een van de dingen die je kunt doen. Nou, daar geven we in ieder geval een workshop over. Maar bijvoorbeeld een andere workshop die echt heel erg leuk is, is het toetsenbord uitgekleed. Wat betekenen nou eigenlijk al die bijzondere toetsen op je toetsenbord? Wat kan je ermee? Is het handig? Kan je er hele leuke dingen mee? Daarnaast hebben we natuurlijk ook de basis van alles en dat is mappen en bestanden. Want als je een huis hebt en je hebt geen kasten in je huis en je moet een theelepeltje vinden, nou, ga dan maar op zoek. Eigenlijk geldt dat voor de computer hetzelfde. Je hebt een briefje gemaakt, een bestandje gedownload. Ja, als je geen mappen hebt en geen structuur in je computer, dan kan je eigenlijk dat nooit meer terugvinden.
1: Nee, klopt het? Er wordt vaak gezegd, hè, domme vragen bestaan niet. Ja, hoe belangrijk is dan die laagdrempelige sfeer ook binnen Samen Digitaal Wijzer?
0: Nou, dat is van het allergrootste belang. Want wij vinden dat je beter twee keer iets kunt uitleggen dan dat iemand niet vraagt, dan kan je het nog een keer uitleggen.
1: Ja,
0: je kan beter goed begrijpen en stap voor stap door het proces gaan dan dat je een stap mist en dan bijvoorbeeld met mappen en bestanden. Als je echt niet snapt wat een map is, ja, dan zal je nooit je bestanden netjes in, ergens in kunnen opruimen. Dus wij zijn echt voor het laagdrempelige. Maar daarnaast hebben we ook andere workshops waar mensen die toch iets meer van de computer weten, er dieper op in kunnen gaan. Bijvoorbeeld Word Extra. Juist net die trucjes meer die je met Word kunt uithalen. En wat we ook merken is, omdat de senioren toch wat ouder worden en we houden van gemak, is bijvoorbeeld Slim Huis ook een hele belangrijke workshop bij ons. Van, moet je, als je een bedlampje naast je bed uit kunt doen met je stem en je hoeft niet naar beneden te bukken, of je weet hoe je een ledverlichtingje aan kunt brengen wat aan en uit vloekt als je in je bed ingaat, dat zijn allemaal gemakken die heel gemakkelijk te maken zijn.
1: Ja,
0: en weinig geld hoeven te kosten.
1: Precies. Ja, en naast leren, hè,

0: speelt ook ontmoeting een grote rol. Hoe zie je dat sociale aspect terug binnen de computerclub Samen Digitaal Wijzer?
1: Nou, op verschillende manieren. Bijvoorbeeld de workshop, die duurt 2,5 uur. Je hebt eerst een uurtje workshop, dan gaan we met z'n allen rond de tafel in de Koningshof koffie of thee of fris drinken. En daarin zie je juist dat het voor heel veel mensen belangrijk is. Die spreken, sommigen zijn heel eenzaam, anderen weer niet. Maar dat sociale contact onderling merk je in dat halve uurtje koffiepauze dat dat van belang is. Daarnaast houden we activiteiten met de computerclub om ook dat sociale erin te houden. We gaan één keer met de leden die dat willen per jaar, gaan we ergens gezamenlijk eten of we ondernemen een activiteit. We hebben af en toe een vrije inloopworkshop met een speciaal thema. Zo hebben we afgelopen seizoen 2 keer van een van onze leden Tai Chi les gehad. Nou, dat is ontzettend druk bezocht geweest. Nou, op die manier bieden we voor iedereen wat.
0: Geweldig, geweldig. Ja, wat zou je tegen mensen willen zeggen die denken, ik ben eigenlijk te oud, hè, om nog digitaal wijzer te worden?
1: We hebben een lid die is 98 en die volgt nog steeds workshops. Je bent eigenlijk nooit te oud om te leren. En het is niet zozeer het leren, het is meer het begrijpen. Want je hoeft niet per se iets te leren. Het gaat er meer om dat je begrijpt wat je apparaat doet. Je telefoon. Begrijp je alles van je telefoon? Kan je ermee omgaan? Dat zijn wel essentiële dingen die wij je kunnen in helpen.
0: Ja, inderdaad. Tot slot, hoe kunnen de mensen zich aanmelden of meer informatie krijgen over Samen Digitaal Wijzer en ook over de bijeenkomst van komende woensdagmiddag?
1: Nou, woensdagmiddag is de inloop met gratis koffie en thee vanaf 2:30. Om 2:00 begint het programma. Daarin kan je sowieso alles van de vereniging weten komen. En via samendigitaalwijzer.nl, dat is de website, kan je informatie vinden. En je kan ook een mailtje sturen, dat is info@samendigitaalwijzer.nl.
0: Komende woensdagmiddag. Hoe laat gaat de bijeenkomst beginnen?
1: Om 2:30 is er gratis koffie en thee. En om 2:00 begint de presentatie.
0: Geweldig, geweldig. Nou, ik hoop dat er weer een hoop bezoekers gaan komen. Je had het zo eventjes, had je het over AI, hè, die cursus en wat er allemaal vandaag de dag mee kan gebeuren. Ik denk het is misschien leuk om eens te laten horen wat ook een Maassluizer, Henk van de Meeborg, heeft gemaakt via AI. Hij heeft het dus helemaal zelfstandig gemaakt en het liedje is getiteld Ik voel mij een sluizer in hart en nieren. Ik wil jou bedanken, Gonda. Ik wens je veel succes bij Samen Digitaal Wijzer. En laten we met elkaar luisteren naar een liedje helemaal digitaal gemaakt.

Geweldig als je dit zo kunt bewerken, zo kunt opnemen. En allemaal digitaal, allemaal alleen door één man gemaakt. Henk van der Meeberg. Nou, goed, van de ene trotse Mersluizen naar een trotse Lierenaar. Want zo kunnen we Frans Voskamp toch zeker wel betitelen. Hij is vanmiddag aanwezig bij de zondagmiddagbreak in de Lier. In het wijkcentrum met Anker. Hij gaat daar weer vertellen over allerlei zaken. En met name over krantenkoppen. Daar gaat vanmiddag over gesproken worden. En het zal ongetwijfeld wel weer een hele mooie, boeiende bijeenkomst worden in het Anker in de Lier. Goed, verder met Piet Veerman. En van hem dat mooie Annie Song.

prachtige uitvoering. Piet Veerman met Annie's Song. Gelijk hier in een mailtje. Leuk altijd om te lezen. Vorige week persoonlijk in Volendam wezen kijken of ik Piet zag. Maar helaas wel Jan Dulles en Jan Tuyp. Ook erg leuk. En de paling, die was er weer zalig. Ik luister alweer een paar uurtjes. En lekker meezingen om mijn stem een beetje bij te houden. Kortom, ga zo door en een fijne uitzetting. Groetjes, Annemarie. Nou, heel hartelijk dank. Veel plezier. Goed, vanmiddag weer voetbal. Althans, gisteren werd er natuurlijk al gevoetbald in de derde ronde van de Eredivisie. Fortuna Sittard AZ werd 0-2. Sparta Rotterdam tegen de FC Utrecht 3-3. NEC Excelsior, dat was uitgesteld. En Sportclub Heerenveen tegen PEC Zwolle 0-2. Straks om 11:15 Go Ahead Eagles tegen de ADO Den Haag. 14:30 PSV tegen de FC Groningen. En om 16:45 hebben we de Sportclub Cambuur tegen Feyenoord.

0: de headlines uit het nieuws op Plus Radio.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Bij Plus Radio hoort u elk uur een mooie Duitse slager.

0: Lady Mary, dat zong Peter Alexander. Mooie stemgeluid en het allemaal om 4 minuten precies over de klok van 11:30. Ja, ik ga even eens praten over dat mooie museum, de Timmerwerf aan de Hoofdstraat in de Lier. En dat doe ik met de voorzitter Henk van Lenteren. Henk, een hele goeiemorgen.
1: Goedemorgen, Tom.
0: Fijn je te mogen spreken, Henk. Ja, kun je de luisteraars nog eens even vertellen wat dat museum, de Timmerwerf, nou zo'n bijzondere plek in de Lier maakt? We hebben het de afgelopen week weer gezien tijdens de Bradelierfeesten, dat er zoveel mensen lekker in en uitlopen.
1: Ja, ik denk dat het bijzondere, daar kan je meerdere dingen over zeggen, maar het is vooral omdat we heel weinig rijksmonumenten hebben in de Lier. Heel fijn dat dit toen ooit behouden is gebleven. En het sterke eraan is denk ik niet alleen de hele ensemblewaarde. Hè? Het is niet alleen een timmermanswerkplaats, maar er zit ook een woonhuis aan. De bolgaard hebben we er natuurlijk ook aan. De schuur waar voorheen de houtopslag was. Dus dat geheel, dat is best uniek ook als je kijkt in Nederland, maar ook een aantal landen daarnaast. Dus deze combinatie van dingen, die kom je niet in deze vorm tegen, dus dat is mooi. Maar ik moet ook zeggen dat wij ook heel blij zijn dat de Lier die plek ook koestert. Dus de bewoners, de bedrijven. Je ziet dat we wat dat betreft gewoon een hele mooie functie kunnen vervullen daardoor.
0: Ja, een mooie functie, een mooie locatie, maar ook heel veel vrijwilligers. Hè? Hoe belangrijk zijn ze voor en achter de schermen?
1: Nou, we hebben dat afgelopen week heel erg weer kunnen merken. Je hebt voor een aantal van die Bradelierdagen heb je best wel veel vrijwilligers nodig. En ik moet eerlijk zeggen, na een aantal oproepen hebben we altijd weer een volledige bezetting. En ja, ik zei dat gisteren nog toen we terug naar huis fietsten. Van, het is toch wel heel plezierig om te zien dat die mensen allemaal met een hele positieve instelling die dagen doorgaan en voor de Timmerwerf actief zijn.
0: Ja, op dit moment is de expositie Vlasteelt en Theebukkers van vlas tot linnen te zien. Waar gaat deze tentoonstelling precies over, Henk?
1: Nou, het is als je terugkijkt in het verleden, dan hebben we vanaf de 17e eeuw tot eind 19e eeuw, net begin ook nog 20e eeuw, vlasteelt gehad in de Lier en ook in Midden-Delfland. Had met name te maken over de kleigrond. Maar al heel lang hebben wij binnen het bestuur gezegd, moeten we daar niet eens een keer aandacht aan gaan besteden. En uiteindelijk hebben we toch de knoop doorgehakt. En ja, wat we nu kunnen laten zien is twee dingen. Eén, het hele gebeuren rondom de vlasteelt. Dus de teelt, die gewoon ook zelfs tegenover de Timmerwerf was, toen het nog open land was. Maar vanaf het oogsten tot en met het tot aan linnen komen, of zelfs de gesponnen vorm, dat vond plaats 's winters in schuren. En wat we dus in de tentoonstelling ook kunnen laten zien is, zijn al die stappen om te komen van het gewas, het zaad eruit winnen, tot aan dat we linnen kunnen zien, dat we die dingen ook allemaal in praktijk kunnen laten zien.
0: Ja, de expositie draagt dus de naam, hè, Vlasteelt en Theebukkers. Kun je uitleggen, ja, Vlasteelt vertel je net al, maar het woord Theebukkers, hoe moet ik dat vertalen?
1: Nou ja, als je ergens in de buurt van het Westland bent en je komt een bakkie doen, dan zeggen ze van, oh, jij moet zeker thee. Ja. Nou, dan ga je weer terug even naar het theebukkenverhaal. En dat is waarom we ook deze tentoonstelling op deze manier gekozen hebben. Die theebukker, dat was niet iemand die zeg maar thee dronk, maar iets heel anders. En dat had ook te maken met de vlasteelt. Want als de dames vroeger in de schuren aan het werk gingen, hè, om bepaalde stappen te doen, dan waren dat altijd hele stoffige stappen. En die mensen die werden vaak ook op hun longen en andere dingen, dan kregen ze problemen, onder andere vlaskoorts. En het verhaal gaat dat ze dus de theekan en de kopjes meenamen naar de schuren met het idee van, we gaan naar ons werk met thee. Maar uiteindelijk, als het te gek werd met stof, dan namen ze een slokje uit die kan en dan bleken dus jonge jenever te zijn.

0: Dat is verhaal.
1: Ja, maar bijvoorbeeld hè, als repelen en wannen, ik had er nog nooit van gehoord. En ik denk dat er meer mensen zijn, klopt dat?
0: Nou, het leuke van deze week was ook dat wij buiten zaten om één stap te laten zien. Hè? Dus de knopjes van de takken halen en het zaad eruit. En ja, het is toch wel heel grappig als je daarover begint. Hoeveel mensen, één, niet weten dat bijvoorbeeld lijnzaad uit die knopjes komt. En ik leer dan weer dat 9 van de 10 dames, die zien dan, of heren, die zien dat zaad. Ja, maar dat eten wij elke ochtend.
1: Ja.
0: Nou, dus dat is al een moment van iets wat je ze leert. En dan zeg maar het linnen wat uit die vlasteel komt, dat is soms ook heel verrassend voor de mensen. En ja, dan is het ook heel leuk dat die mensen dan geïnteresseerd raken. En we hebben heel veel mensen op bezoek gehad, ook boven in die wisseltentoonstelling, om verder informatie op te nemen en te krijgen ook. Want we hadden ook mensen boven die dan weer verder vertelden daarover.
1: Ja, ik begrijp het. De tentoonstelling is gelukkig verlengd tot 31 oktober. Dus mensen kunnen dat nog een aantal maanden komen bekijken. Komende zaterdagmiddag. En dan is er vanaf 1 uur een demonstratie die jij, dacht ik, ook verzorgt. Dat klopt, Henk?
0: Ja, als alles normaal verloopt, ja. En ja, wat we dan doen is die eerste stap. He, dus dan gaan we repelen, zoals dat heet. Want jij zei het al, er zitten een aantal aparte woorden van die processtappen in. Maar die leggen we dan ook uit. Maar dat repelen, dat houden ze in dat we dan de knopjes van de takken trekken. En dan krijg je nog die doorstap van vroeger die je met de doorvlegel deed. Die doen we dan even op een andere manier. Waardoor de mensen ook kunnen zien dat er in die knoppen die lijnzaadjes dus zitten.
1: Ja. Tot slot, wat zou je willen zeggen tegen de mensen die nog niet zijn geweest en twijfelen om komende zaterdag een bezoek te brengen aan het Timmerwerf?
0: Nou, ik vond het wel leuk. We hebben dus gisteren en eergisteren heel erg gemerkt dat zowel kinderen als ouderen geïnteresseerd raken door verschillende dingen die we vertellen. Maar wat vooral blijft hangen is, jeetje jongens, dit was dus allemaal in de lier. En de respect die uitgaat ook naar al die mensen die uiteindelijk vroeger dit allemaal met de hand moesten doen onder die omstandigheden. En daardoor zie je wel dat mensen toch geraakt worden en het geheel willen zien. En ze komen eigenlijk allemaal ook heel positief vanuit die wisseltentoonstelling vandaan.
1: Ja, geweldig, geweldig. Nou Henk, ik hoop dat er aanstaande zaterdag... weer heel wat mensen naar de Hoofdstraat komen om deze mooie expositie en jouw verhaal aan te horen. Dank voor je toelichting. En we zien elkaar heel graag weer bij de Timmerwerf. Dank je wel.
0: Mag ik heel kort nog iets anders? Nou, het is zo, wij zijn natuurlijk een onderdeel binnen die hele Bradelier. Maar ja, ik kan niet anders als een heel groot compliment maken naar dat Oranje Comité, wat al die activiteiten, al die dagen op een manier heeft laten verlopen.
1: Ja,
0: dat is gewoon een dik compliment waard.
1: Ben dus, het
0: de kern de lier heeft zich weer heel mooi laten zien.
1: Inderdaad, ik heb ook elke dag in mijn Plus Radio programma het mogen vertellen. Ook het programma heel uitgebreid. Heel veel zaken die hebben gedaan. Hè, tot en met gisteravond laat toe. En laten we hopen we het niet vergeten. Vrijdagavond hè, met die gondelvaart, waar toch ook weer zo'n 10.000 mensen hebben staan kijken naar al die 37 boten, dacht ik. Hè, die in zo'n korte tijd weer door de lierenaren gemaakt geworden zijn.
0: Ja, prachtig.
1: Oké. Henk, nogmaals, graag tot een volgende keer.
0: Ja hoor.
1: Groetjes.
0: Dank je wel, Tom.
1: Dag.
0: Dag.
1: Wij gaan verder met Kathleen. Het is 12 over 11:30. Zij gaat zingen Waarom fluister ik jouw naam nog?

Ook mooi als je deze uitvoering hoort van Waarom fluister ik je naam nog? Ja, over een dag of 9 begint de meteorologische herfst weer. En ja hoor, je merkt het nu al een beetje om je heen. 'S ochtends blijft het net wat langer donker dan een paar weken geleden. En 's avonds is de zon ook alweer wat eerder vertrokken. Maar gelukkig is het nog niet meteen gedaan met de zomer. We zitten nu in die fijne periode dat we nazomer noemen. Een tijd van zachte ochtenden, warme middagen en wat rustigere avonden. Licht wordt anders, maar dat maakt het juist ook heel mooi. Voor Edith Brederode was dat een mooi moment om even bij stil te staan. Zat er een mooie gedachte bij en maakte een gedichtje over de nazomer. Ook al willen we het misschien nog niet, maar als je onderweg de bomen ziet, dan lijkt het toch al echt de nazomer te zijn. Een beetje vroeg, maar na alle zonneschijn konden we dat toch wel een beetje verwachten. Enerzijds niet meer die plaknachten, anderzijds voelen we weemoed. Maar deze temperaturen doen ons goed. Niet te warm en niet te koud. Het jaar is nog lang niet oud. Aan het najaar zijn we echt nog niet toe. Genieten af en toe nog lekker van de barbecue. Toch, nu de vakanties naar het einde lopen en we geen zomerkleding meer kopen, gaan we daar toch langzaam naartoe leven. Dat is nou eenmaal een gegeven van de jaargetijden. Daar hoeven we ook niet om te strijden. En het is zoals het is, een feit dat het nu al nazomer is. Ja, Edith, bedankt weer voor dit mooie gedichtje. En ik wens jullie een hele fijne, plezierige dag.

het orkest van Werner Müller. 13 minuten alweer voor de klok van 12. Oei, oei, wat gaat het toch altijd uit. Ja, vanaf de allereerste uitzending van Plus Radio hoort u mij altijd de namen noemen van de echtparen die 40, 50 of zelfs 60 jaar zijn getrouwd. En iedere keer weer opnieuw vind ik het bijzonder om die namen te mogen noemen. Want achter iedere naam schuilt een verhaal van liefde, trouw, geduld en samen door het leven gaan. En ik hoop dat dit mooie onderdeel nog heel lang mag blijven doen. Het zijn namen van echtparen die al jaren lief en leed met elkaar hebben gedeeld. Velen zouden hun jubileum ook nog graag samen hebben willen vieren, maar moesten helaas afscheid nemen van hun partner. En juist daarom raakt het mij telkens weer wanneer ik deze bijzondere mijlpaal mag doorgeven. Het zijn momenten waarop je even stilstaat bij wat echte verbondenheid betekent. Maar in al die jaren heb ik nog nooit zoveel namen mogen noemen als vanochtend. Maar liefst 22 echtparen, samen goed voor 1100.

en 5 huwelijksjaren. En dat zijn zo bij elkaar, als ik het omreken, 403.325 dagen voor samen zijn, herinneringen, zorgen, vreugde en trouw. Een prachtig getal, maar vooral een indrukwekkend eerbetoon aan de liefde. Laten we maar luisteren naar onze jubilarissen.

als we samen feesten gaan. Afgelopen maandag waren 55 jaar getrouwd de heer en mevrouw van Egmond, wonend aan de Arendshorst in Honslerdijk. Maandag was het feest aan de Kerkhoflaan in Maasdijk, 60 jaar waren getrouwd de heer en mevrouw Hanemaier. Dinsdag een tweetal echtparen, de familie van der Pot aan het Olivien in Schravenzande, 55 jaar getrouwd, en de familie Bouwman aan de Meidoornstraat, die waren 60 jaar getrouwd. Woensdagfeest bij een drietal echtparen, de familie Nieuwkerk aan het Vuut en de Lier, 50 jaar getrouwd. In Maassluis waren 50 jaar getrouwd de familie Vossel, wonend aan de Toussaintstraat, en 60 jaar waren in Schravenzande getrouwd aan de Berkenstraat, de heer en mevrouw van der Velde. De familie Goedhart aan de Magnolia in Monster waren donderdag 45 jaar getrouwd. En op diezelfde dag 50 jaar getrouwd in Hoek van Holland. De familie van Rijn, president van de Wiersemastraat. Eergisteren, vrijdag, was het feest bij de familie Pettersson aan de Prins Klausstraat in Maasdijk, 40 jaar getrouwd. Gisteren feest bij de familie Lyon aan de Tuinersweg in Maasdijk, 40 jaar getrouwd. Morgen feest bij de familie van IJssen aan het Hoekband in Maassluis, 55 jaar getrouwd. Dinsdag een tweetal echtparen, de heer en mevrouw van der Vlist, Eiland in Maassluis, 50 jaar getrouwd. En de heer en mevrouw van der Hoek aan de Tuinersweg in Maasdijk, 60 jaar getrouwd. Woensdag feest bij de familie van den Akker aan de Karel Doormanlaan in de Lier, 55 jaar getrouwd. Donderdag een drietal echtparen, de heer en mevrouw Zeeman, Piet Heinstra, Ter Heide, 40 jaar getrouwd. De familie Zijlstra, Jan Vermeerplein in de Lier, 55 jaar getrouwd. Donderdag feest bij de familie Brevaert van Beethovenlaan in Maassluis, 60 jaar getrouwd. Vrijdag de heer en mevrouw van der Kooi, Merellaan in Maassluis, 45 jaar getrouwd. En zaterdag een drietal echtparen in Honslerdijk, 40 jaar getrouwd. De heer en mevrouw Prins, Vijverberglaan, ook in Honslerdijk, ook 40 jaar getrouwd. De heer en mevrouw Bimmel, Elisabeth Vloed en het laatste paar uit Radertal, ook in Honslerdijk, ook 40 jaar getrouwd. De familie Hogendraad aan de Biesbos, alle echtparen natuurlijk van harte gefeliciteerd met dit mooie huwelijksjubileum. En ik draai een plaatje van Sandra, Kim en Frank Galan, Liefde voor altijd. En ik hoop, als u het gevierd heeft, terug kunt kijken op een mooie geslaagde dag. En gaat u het nog vieren, dan wens ik u met kinderen, kleinkinderen, overige familieleden heel veel plezier. Liefde voor altijd.

0: met de heerlijke klanken van de Blue Diamonds ga ik besluiten. En over mooie klanken gesproken, u blijft te horen. Want ik verzorg natuurlijk ook de muziek via www.plusradio.online. www.plusradio.online. En dan ga ik lekker hier na het nieuws weer mee verder. Ik ga beginnen met New World in the Morning van Roger Whittaker. Maar goed, dat is even op de andere zender. Ik ga u veel plezier vanmiddag nog toewensen bij Mark Velkoop met het Muziekparadijs. Ik ben weer vanavond om 8 uur met 2 uur lang religieuze melodieën. Ik wens u een hele fijne, zonnige voortzetting van deze zondag de 23e. En graag tot bij een volgende uitzending.
1: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
2: Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hierop voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

studio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de

0: Dutch Grand Prix drie keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de twee omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

live sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. VOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws uit

0: uitslagen en interviews. WOS Sport. Wij zijn erbij.
1: En jij natuurlijk ook.
0: Elk sportweekend bij de WOS. Je WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zielertaal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: Geniet lekker van de zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie...

0: energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
1: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als 7e. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige 5-streepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS nieuws van 4 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte.

0: In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had een schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Een muziekparadijs.

Een van de hoogtepunten van Steve Winwood. Dit kwam uit 1986. Je hoorde Higher Love aan het begin van een nieuwe aflevering Het Muziekparadijs. Zondag 23 augustus 2026 met

laatste van Somber. Die heette My Body Isn't Ready. Daarvoor nog Incognito in samenwerking met Jocelyn Brown. Always There. En daarmee gingen we terug naar 1991. Zometeen hoor je Years and Years and Desire. En nu is het tijd geworden voor de Nederpopklassieker. Die is van Doe Maar. Sinds een dag of twee. 32 jaar.

Years and Years op de WOS in het muziekparadijs Desire. Daarvoor nog de nederpopklassieker Doe Maar en sinds een dag of twee 32 jaar. Het is afkomstig van het album New Cold Dream uit 1982. In Engeland werd Promise Your Miracle de eerste top 20 hit. In Nederland bereikte de single de top 25. In 1987 brachten de Simple Minds nog een live versie uit op single. Promise Your Miracle werd opgenomen met drummer Kenny Hyslop, die maar kort deel uitmaakte van de band.

0: Uit de top 40 van 1982 hoorde je The Simple Minds en Promise You a Miracle. Ik heb weer een drietal hits voor je met zometeen het zomergeluid van de Two-Man Sound, Disco Samba. Helemaal terug naar 1986. De Four Seasons heb ik ook nog met Silver Star uit 1976. En we beginnen met Loving Spoonful uit 1966. Is dit Summer in the City.
1: POS. Terug naar de jaren 60.

de zomerse sferen van de Two Man Sound, Disco Samba, terug naar 1986. Daarvoor de Four Seasons, uit 1976 hoorde je Silver Star. En we begonnen met Loving Spoonful, uit 1966 hoorde je...

terug in de tijd met deze van Nothing But Thieves en Overcome. En zo ben je in het eerste uur van het muziekparadijs. I Want It All is afkomstig van het album The Miracle uit 1989. Brian May schreef het nummer naar verluid over zijn echtgenote Anita Dobson, die maar al te graag I Want It All en I Want It Now zou zeggen. Het nummer werd tijdens het Freddie Mercury Tribute Concert in 1992 voor het eerst live uitgevoerd. Daar zong Roger Daltrey de leadzang.

0: Queen hoorde je voorbij komen met I Want It All. En in dit eerste uur van het Muziekparadijs zijn we weer toegekomen aan...
1: Marky's album Classic. Classic. Classic. Classic.
0: Calling Elvis was duidelijk een ode aan de King. In het verhaal van de songtekst werd geprobeerd contact te maken met Presley. En op speelse wijze gerefereerd aan songs als Heartbreak Hotel en Don't Be Cruel. Het nummer afkomstig van het album On Every Street bereikte in 1991 de vierde positie in Nederland. Als eerste track van het album hoor je Calling Elvis. De Dire Straits staan in dit eerste uur van het Muziekparadijs in de album Classic.

In de albumclassic hoorde je het album van de Dire Straits voorbij komen, On Every Street uit 1991. En Calling Elvis was het plaatje wat je voorbij hoorde komen in dit eerste uur van het Muziekparadijs. En deze van Bruno Mars en On My Soul. Zometeen ben ik terug voor tweede en tevens laatste uur het Muziekparadijs. En ik heb nog een verzoekje voor Marjan uit Maassluis. Dit is Justin Hayward en Forever Autumn.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de open.

0: trainingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar 1 graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Een muziekparadijs.

Ze scoorde deze hit in 1986. En over wie heb ik het dan? Over Tina Turner en Typical Male. Aan het begin van het tweede uur alweer van het Muziekparadijs. Van deze zondag aflevering van 23 augustus 2026. Onderweg heb ik de Bausa en Magnetic. En deze van Bob Marley en de Wailers. Dit is Iron Lion Zion.

Bob Marley tezamen met The Wailers, Iron Lion Zion uit 1992. En deze van The Bausa en Magnetic. Zometeen heb ik Paolo Nutini voor je met Neil Schulz en deze van Agda en de Munnik. Dat is dit uur de Nederpop klassieker. We gaan luisteren naar Schoolplein. Hij is geen...

En dat was muziek van Paolo Nutini en Neil Shoes. En je weet het, als je een leuk verzoekje hebt, laat het even weten via een mailtje naar de studio. markv@wos.nl. Voordat de wereldhit Take On Me in 1985 wereldwijd een succes is, werd het nummer al 2 keer uitgebracht. Van de eerste versie Take On Me werden maar liefst 300 exemplaren verkocht. De tweede release deed het evenmin beter. In 1985 werd Take On Me nog een keer uitgebracht, maar dan met een spraakmakende videoclip waar een mooi meisje een animatiewereld binnenstapte met een zingende Morten. Opeens stond de single in 9 verschillende landen op nummer 1, waaronder de Verenigde Staten en in Nederland.

0: Nummer 1 hit uit 1985. Je hoorde Aha en Take On Me. Zometeen gaan we terug naar 1986 met de nummer 1 hit van Europe en The Final Countdown. Ik heb ook nog muziek van Donna Summer uit 1976 hoor je Could It Be Magic. En deze van The Beach Boys uit 1966 is dit Good Vibrations.
1: VOS. Terug naar de jaren 60.

Wekelijks in het muziekparadijs de drie keuzes van hits. Als eerste hoorde je de Beach Boys en Good Vibrations uit 1966. Daarachteraan Donna Summer uit 1976, Could It Be Magic. En als laatste deze van Europe stond nummer 1 in

0: Lunch lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch.
1: De WOS Lunch.
0: Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.

George Ezra hoorde je voorbij komen met Green Green Grass en deze van Direct en Through the Looking Glass. En zo ben je nog steeds in het laatste uur van het muziekparadijs. De Amerikaanse zangeres die haar debuut maakte op het Notorious B.I.G. album Ready to Die uit 1994. Diana King scoorde in de zomer van 1995 een net niet nummer 1 hit met de hitsingle Shy Guy.

0: Terug naar 1995 met deze hit van Diana King en Shy Guy. En in dit laatste uur van het Muziekparadijs zijn we weer toegekomen aan...
1: Marky's album Classic.

één keer ga ik terug in dit uur van het Muziekparadijs naar het album On Every Street van de Dire Straits uit 1991. En is er nog één track over van het album wat ik voor je ga draaien, en dat is Heavy Fuel. De Dire Straits staan in dit tweede en tevens laatste uur van het Muziekparadijs in de album Classic.

Every Street. Dat was het album wat je voorbij hoorde komen van de Dire Straits. En je hoorde Heavy Fuel voorbij komen. En deze van Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Zometeen een non-stop uur muziek bij de WOS. En vanaf 8 uur kun je luisteren naar Ton Kolmeijer met religieuze melodieën. Als laatste heb ik deze nog van Scouting for Girls. Dit is This Ain't a Love Song.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgde op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag.

0: Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar 1 graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Dit is Plus Radio. Het is nu 8 uur.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Uit het chassisnummer blijkt dat de uitgebrande auto die dit weekend in Suriname werd gevonden van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner is. Hij raakte vorige week vermist en zijn laatste spoor leidde naar het district Saramacca, waar hij een overleg had. In een moeras daar werd de auto gevonden. Van Leisner ontbreekt ieder spoor en de politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Er zijn 4 verdachten, waarvan er 3 zijn opgepakt. 1 is voortvluchtig. Leisner is onder andere bekend van de films Fashion Chicks en Heksen bestaan niet. Zeker 18 mensen zijn in Guinea omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. Ze raakten bedolven onder een grote hoeveelheid afval. De afgelopen dagen heeft het in het Afrikaanse land veel geregend. De autoriteiten hadden mensen al... aanvallen. Een ervan is een jongetje van 4. 7 anderen raakten gewond bij de bombardementen, een paar minuten nadat er een evacuatiebevel was gegeven voor een gebied rond een woning. Kort daarna werd ook een locatie bij een vluchtelingenkamp aangevallen. Gisteren voerde Israël ook al een bombardement uit in Gaza. Daarbij zou een belangrijke commandant van Hamas zijn gedood. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 3 Cambuur-fans gewond geraakt nadat vanuit het uitvak vuurwerk werd gegooid. Na 12 minuten staakte scheidsrechter Makkeli de wedstrijd, toen brandende fakkels op het veld en op een tribune met fans terechtkwamen. Keeper Ernst van Feyenoord kwam met de schrik vrij toen vuurwerk vlak bij hem terechtkwam. De slachtoffers werden behandeld door de EHBO en de wedstrijd is na ruim een half uur hervat. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws.
4: 2 uur lang non-stop. De mooiste koren en solisten.
6: Ja, het is weer 8 uur geweest. Buiten wordt het langzaam stiller om ons heen. Het is nog 18,1 graden. En ik ga weer met plezier beginnen aan een nieuwe aflevering met aangename religieuze klanken voor deze mooie zondagavond. Dat allemaal tot de tijd zijn van 10 uur. U hoort weer koorzang, solisten met bezieling en uiteraard sfeervolle instrumentale muziek met een rustige klankkleur die hopelijk rust, troost en bezinning mag geven.

En op deze één na laatste zondag van de zomer, vandaag 23 augustus, neem ik u graag mee in muziek en zang. En die past bij deze rustige, verstilde avonduren. Ik wens u dan ook heel veel luisterplezier en

waar u ook bent en hoe u op dit moment ook luistert. En hoop dat deze muzikale uren u goed mogen doen. Met klanken vol warmte, geloof, vrede en inspiratie. Het eerste lied wat op de lijst staat, dat is Psalm 75, de verzen 1 en 6. En dat wordt vertolkt door het Christelijk Urker Visserskoor.

0: Dit is Plus Radio. Het is nu 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim een half uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. In Bergen op Zoom heeft de politie een werkend drugslaboratorium gevonden waar meerdere soorten synthetische drugs werden gemaakt. Agenten deden ook een inval in een pand in Tolen waar de drugs zouden worden opgeslagen. Er zijn 2 arrestaties verricht. Een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. Het drugs... producent Rodney Leisner is. Hij raakte vorige week vermist en zijn laatste spoor leidde naar het district Saramacca, waar hij een overleg had. In een moeras daar werd de auto gevonden. Van Leisner ontbreekt ieder spoor en de politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Er zijn 4 verdachten, waarvan er 3 zijn opgepakt. 1 is voortvluchtig. Leisner is onder andere bekend van de films Fashion Chicks en Heksen bestaan niet. Zeker 18 mensen zijn in Guinea omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. Ze raakten bedolven onder een grote hoeveelheid afval. De afgelopen dagen heeft het in het Afrikaanse land veel geregend. De autoriteiten hadden mensen al opgeroepen te evacueren vanwege instortingsgevaar. Vermoed wordt dat er nog meer slachtoffers zijn. Daar wordt naar gezocht. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Welkom bij het tweede uur van Non-Stop Religieuze Melodieën. Samenstelling Ton Kolmeijer.

0: verzorgen. Van Bruggen.
1: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS nieuws van 9 uur. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS nieuws van 10 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Komus Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: aan het eind van je weekend. Relax. Met de lekkerste light hits.
1: Dit is de VOS.

0: Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne.

Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Iedere zondagavond. Aan het eind van je weekend. De lekkerste light hits. Easy love songs.
1: DOS.

0: T-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van Holland, Emma Sluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest.

Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens Nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Friesland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is